Music. Dit is het Foute Uur. Non-stop.

0: Cause I gotta have faith.
1: Het foutuur non-stop.
2: Dag schat, we komen voor de haagparty. Nee hoor, we vinden het aardig wel. Kom op jongens, doorlopen.